duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

So mooi, so mooi. Lucille Starr, My Happiness 1962. Suid-Afrikaanse sanger, ek weet Glenys Lyn het op een stadium ook saam met hierdie ou in sy groep gesing. Nie Glenys, ja, Glenys Lyn, wat voor Jackson en Jill toegegaan het. En ek praat van John Theodore Kongos, is op 6 Augustus 1945 gebore en hy is in Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse sanger en liedjeskrywer. Hy is vooral bekend vir sy top 10 enkelsnit treffer, dit is He's Gonna Step On You Again uit 1971.

Tulips for Twanay, en dit is gesing dier Johnny Congos en the G-Men. Ja, daar had ons gehoor, sy was maar 11 jaar oud gewees. Ok, die volgende een is weer so een bykie meer klassiek, en ek praat, dit is een baie mooi melodie op hierdie liekie. Ek praat van Richard Clayderman. Hy is gebore Philippe Pages, 28 December 1953, dit is in Parijs. En Parijs is natuurlijk in Frankrijk. Hy is een Franse pianist wat talle albums vrygestel het en insluitend die composities van Paul de Senusa en Olly de Senusa. Sy muziek herrangskikkings van fliekbane, etnische muziek en makkelijk luister, wel easy listening. Verwerkings van populaire werke van klassieke muziek. Ons gaan luister na Richard Clayderman. Die liedjie wat hy vir ons bring is een van sy mooistes, sal ek sê. Dit is van 1985. Hy doen die ballade Pour Adeline. Adeline se ballade. Hier kom hy.

Prachtige liedjie of een melodie daar gespeeld door Richard Clayderman op die klavier en Ballade pour Adeline, en dit is 1985 wat hy dit opgeneem het. Ja, Dana Winner, ook een van my gunsteling dames, is die verhoognaam van Chantal van Lee. Sy is gebore op Hasselt op 10 februari 1965. Maar wacht, ek sien daar is beweging. Daar is beweging in die wachtkamer. En ek sien, Letty het ook nou by ons aangesluit. Sy sê, goeienaand, ek is jammer om nou eers hallo te sê, ek en my paat so bykie gekeier op die phone. Jy sien, dis al hierdie gekeierry wat jylle nie sit en luister nie. maar ek seker jylle luister so tussendeur. Ek wil net op die lig groete stuur aan my pa Henny, my ma Grita en sister Lena en somme vir allemaal wat saam luister. Dankie vir die mooie program. Lekker aand verder, ek luister verder saam met my pa. Ja, Western Area na Kempton Park. Dit is nie ver uit mekaar uit nie. En hulle het gereeld contact en dit is mos nou een lekker close familie daai. Hulle doen so baie dinge saam. Dit, hulle is een voorbeeld vir hoe families behoort te weet. Ok, ek is bezig om julle in te lei na die Belgiese sangeres Dana Winner. Sy is van België en vooral bekend in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. Vandaag gaan ons luister na een prachtige ene van haar. Een wat ek baie van hou is, vooral die doedelsak inleiding, is van 7 Reënboë van Dana Winner.

As hy, dit was Slade gewees, Oolala in LA. Dit is in 1987 wat hy uitgereik is. Nou is ek weer in my element. Hier kom die ou wat vir ons geopen het, of die type muziek wat ons mee geopen het, en ek praat van, hier is Nico Carstens. Hy is gebore op 10 februari 1926 in Kaapstad en het op 13-jarige ouderdom sy eerste trekklavierkompetisie gewen en 6 maande later een volwassen muziekcompetitie. Hy het op 17-jarige ouderdom sy eerste muziekstuk gecomponeer. Sy bekendste liedjie natuurlijk, Zambezi, het een wereldtreffer geword en is opgeneem door soveel ander kunstenaars wat Eddie Calvert, Akkerbilt, Bilk, Bert Kempfert, Bert Kempfert, The Shadows, James Last, Chet Atkins, Floyd Kramer en Johnny Dankwis is het opgeneem. In 1982 neem die Piranhas dit na die nummer 17 in die Verenigde Koninkryk. Ander weergaves van Carstens se composities is opgeneem deur Horst Wende, Henry René, Jeff Love en dan ander groepe in Australië, Italië en Pole. So hy was 'n groot naam wereldwijd gewees. Ons gaan luister na sy bekende wals, die klokkie wals. So, ek trek my balletskoentjies aan en ek vraag die naaste meisiekie om te kom dans, al is sy nou die hoofmeisiekie. Kom ons gaan. Vat die vloer is myne.

Gaudiamus, Iketoer, nog een dag is verby. Okay, ja, hierdie ene, kom ons speel om gauw, hy is een lekker rustige ene, en dit is Aisling Rafferty wat dit sing, en sy sê, of sy sing, darling, say you'll love me when I'm old. Prachtige melodie op hierdie.

Daar is hy, joh, Aisling Rafferty is die vrou se naam, en sy sing hierheen so mooi, ek maak al sommer een van my ginsling sangeresse, is rarig lekker om na te luister. Ok, ons het daar gekom, mense, morgen is vrijdag, en morgenmiddag is ek weer 3 uur, aan die beurt vir 2.5 ure, gaan ek julle probeer vermaak. Ek weet nie, ek het hierdie week al soveel van my weggegee, dat is daar nog muziek oor vir morgenmiddagse program. Ons sal maar morgenochtend besluit wat die trant gaan wees met morgenmiddagse program. Dit is van 3 uur tot 5:30. So is 2.5 ure wat ons morgen gaan luister om julle recht te ruk vir die naweek wat voorlee. Vir die wat vanavond geluister het, baie dankie daarvoor, ek geniet julle, ek hoop julle het my geniet, en ek sê julle moet een wonderlijke nacht hê, daar is nie nou een program na my nie, so ek kan bykie oor 9 uur gaan, met die uitspeellikkie, en die uitspeellikkie, omdat het iets van alles is, het ek iets van alles vanavond vir julle gebring, en hierdie ene wat nou gaan uitspeel is, The Tales from Wanna Woods, hoekom nie? Dit is geskryf in 1868 as Geschichten aus dem Wienerwald op 325, Opus 325. En dit word gedoen dier The Singing Bells. Ek sê vir julle weer eens, baie dankie. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Ek sê bye for now.

Een hartelike goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, en dankie dat julle saamluister. Ons het vanmiddag weer een lekker program vir julle, en ek glo, daar gaan ten minste een of twee wees wat julle van hou. Jou gunstelinge sal hier wees, en kom ons stap aan, en ons begin die program. Lekker luistertreffers. Eerste een op die draaitafel is, sy is nou, wat is het, een maand, wat sy oorlede is, ek praat van Bonnie Tyler, onlangs oorlede, sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters en twee broers het in vier slaapkamerhuis groot geword met een pa wat op die koolmyne gewerk het en haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk begin werk in een kruidenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal in een sangcompetitie, stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis, want daar op die stadium was Mary Hopkins, wat baie gewild gewees, en sy wil nie met haar verwar word nie. Ok, ons gaan luister na Bonnie Tyler, en sy skop af met twee. Sy is verlore daar in Frankryk, Lost in France, en A Total Eclipse of the Heart. Al twee, Bonnie Tyler.

en adolescentie, wat geleid het tot een lewe as een laafvlak misdadiger. Totdat hy die muziekwereld betreed en met Cass Elliot, want daar heb ek het gisterand van haar gepraat, Mama Cass, gebore Ellen Naomi Cohen op 19 September 1941 tot sy is oorlede 29 Juli 1974. Saamgespan op die groep Mamas en Papas. Ja, wel, sy het gehelp om hulle op die been te bring. Die muziek was gebouw rondom stralende harmonie en solide elektrische stichtings. Ons luister na Mamas en Papas. Ja, ek weet hulle groot ene wat hulle op die Eurovisie gedoen het was A Dream, A Little Dream of Me. Maar die een wat hulle vandag vir ons bring is Monday Monday van die Mamas en Papas.

Was hy, Moms and Dads het vir ons gedoen, The Rangers Waltz. Die actrice en sangeres Marlene Dietrich is gebore Maria Magdalena Dietrich op 27 December 1901 in Berlijn, Duitsland en was een van die glansrijkste voorste dames van die 1930s en 40s en word specifiek onthou vir haar smelende, kenmerkende stem en ongewone persoonlike stijl. Haar pa was een politiebeamte en hy het gesterf toe sy nog jonk was en haar ma het later met Eduard van Losch, een kavalier, getrou en Dietrich studeer Frans en Engels op een private school. Sy het ook violisse geneem met die hoop om een professionele violist te word. Gedurende haar tienerjare het Dietrich muziek verruil om toneelspel as loopbaan te verken. Sy het Max Reinhardt se dramaskool bygewoon en het gauw klein rolle op die verhoog en Duitse rolprente beginne kry. As gevolg van haar familiese afkeering van haar beroepskeuse het Dietrich toe maar besluit om kombinasie van haar eerste en middelnaam professioneel te gebruik. Wat anders dan sal sy nou vir dag, vandag hier vir ons bring? Jep, dit is reg, dit is Marlene Dietrich en haar grootte is natuurlijk Lili Marleen. Daar in die middel van die oorlogsdae, het is hierdie liedjie baie paslik geweest.

Paul Simon, Mother and Child Reunion. Volgende gaan ons luister na hierdie ou. Hy het ons verskrikkelijk vermaak, dwars dier die 1960s, kort op mekaar met liedjies soos vooral Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jelly Tide. Het so 5 jaar gelede het hy op 7 februari, nee dit is nou meer, is nou 8 jaar gelede, het hy sy uitrede in die muziekwereld aangekondig. Tommy Rowe was dier die jare een groot sensasie, maar het nooit uit sy nate gebarst dier roem of helder liggies. Die een wat ons gaan luister van hom vandag is van 1970, ons luister na Tommy Rowe en Jam Up and Jelly Tide.

en net een van sy vele treffers, Tommy Rowe, Jam Up in Jelly Tight. Die Foundations, hulle is hierso, en hulle wil graag vir julle sing. The Foundations was een Britse soulgroep, wat hoofsakelijk tussen 1967 en 1970 was hulle actief. Die groepse lede was van West-Indië, wit, Britse en Sri Lankse afkomst. Hulle debuut enkelsnit uit 1967, Baby Now That I've Found You, het die nummer 1 posiesie in die Verenigde Koninkryk en Canada bereik en die 11de plek in die VSA. Hulle enkelsnit het in 1968 Build Me Up Buttercup, tweede plek in die Verenigde Koninkryk en derde plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik. Dit is nogals om op daar die forums so te presteer is 'n deurbraak regtig. Die groep was die eerste multirassige groep wat in die 1960s een nummer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk gehad het. Ons luister na hulle en natuurlijk die Foundations doen vir ons. Build Me Up Buttercup.

Tom Tom Turnaround, The Sweet, of net Sweet, byvoorbeeld. Die Highwaymen, nou hulle was eindelijk een super talentvolle kunstenaars wat by mekaar gekom het. Uit vier van country muziek, sy grootste kunstenaars, wat baanbrekers werk in the outlaw country subgenre was. Hulle is Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Kris Kristofferson. Tussen 1985 en 95 het die groep die groot albums as The Highwaymen opgeneem. Twee op Columbia Records en een op Liberty Records. Hulle Columbia werke het drie kaart enkelsnitte opgelever, insluitend die nummer 1 Highwaymen in 1985. Tussen 1996 en 98 het Nelson, Kristofferson, Cash en Jennings die stem en dramatisering verskaf vir die Louis L'Amour versameling en 4 CD bokstel van 7 Louis L'Amour verhale wat deur die Highbridge Company gepubliseer is, hoewel hulle nie as Highwaymen in daardie werke nie. Kom ons luister.

0: The Highwaymen, gesing dier die vier kunstenaars, super talentvolle country sangers met Gypsy Rover. Ok, ons kom nou, dit is halfpad, so te sê, bykie oor, maar ja, ons het halfpad, elke vrijdag het ons so a funny spot, en vandagsinne is al twee, ek gaan, wel, is eindelijk drie stories wat in twee dele gedoen word. Dit is Tolla van een Merwe wat met ons gaan praat. Hy gaan ons eerst vertel van die, hoe hy uitgevind het, dat Bobbejaane is eindelijk Afrikaanse dieren. Hulle kan Afrikaans vlot praat, en dan het hy weer, die ander ene is een uittreksel uit een prank, waar hy iemand sy motor kom ingegeet vir, by die motorhawe, vir een minor service. En toe hulle bykie extra gedoen aan die kar, wat die prijs hoog opgestoot het, en dan die tweede deel van die specifieke video is die ou wat aansoek doen vir een egskeiding. Julle sal hoor waar hoor, het gaan meestal oor een bok. Ok, hier is Tolla, en hy vertel ons Afrikaanse Bobbejaane.
1: Ek het vroeger vanaan gesê van die Afrikaans wat so lekker is om te praat. En ek het as kind daar, as kind het ek al gehoor hoe wonderlik Afrikaans is, dat tot Bojane wil Afrikaans praat en kan. En kan Afrikaans praat. En ek het daar in die vakantietijd bakke opgepas altijd as kind. En toe begin reen het en toe kruip ek in een grot weg. Gaan skuilig toe, kruip die weg, want dit was dan nog nie die gevaar nie. Ek gaan skuil toe net vir die reen, en toe ek het aan die slaap geraak seker, en toe ek nou wakker word, dis een trop Bojane bezig om in te trek in die grot in vir die nacht. En ek sit nou achter in die grot, en ek besef toe, maar ek is nou in hulle flits. Ek ben nou stil sit. Nou sit ek, nou dat hang ek my hand ook so oor my knieën. Laat ek ook soos een Bojaan lyk. My vrou sê al dit, dat is seker makkelijk geweest. Maar nou kom hulle in, en hulle gesels onder mekaar, die Bojaan. Hulle praat nou, hier twee ou ooms gesels oor die politiek. Ah. Hier is nog twee kindertjes dat speel. En ou anties, die ou tannetjes, kom sit die stijf tegen my. Oud man, hulle kom sit hier achter in die donkerte van die grot. Maar hulle is oud, het lyk soos watersakke en hou my series ben. So raak het dan nou later stil in die grot. Nou slaap die Bojane, ek moet nou maar die nacht deursit. Maar nou hoor ek later, nou hoor jy net so, Maar ek hoor later die Bojane sy maag maak so goem. My kers, daar kom een ruik in die grot. Wat jy nie kan asem aan. Nou sikkel ek om my kop net so boor die walm uit. Toe maak die antietje helaas met sy maar goem. Goeie! Gooi sy so'n stinke, maar kyk nou. Dat ruik nou soos bomwortel, eentje en skerpjoen wat gis. Ek denk vannacht dood ek die so. So klein wil jy aan die goem, kiek op hy so vrottie. Maar dat ruik verskrikkelijk, ek meen, hulle slaap dier alles. En ek besef toe, ek gaan toch versmoor. Of hulle nou weet ek is hier of nie, maak die saakie. Ek het homself maar ek kool gevat. Ek gaan nou self enetje stoot. Maar nou denk ek by myself, ek wil nou so dier die self laat loop. Laat hy nie kan hoor, dis een vreemde geluid. Nou pak ek hom so sagie so. Stoot ek hom nou uit. Maar ou broer, toe daai ding nie tussen hulle intrek, toe word hulle wakker. Is net, ha, ha, ha. so groot wil jy aanklap, ek kring jy boven van die klip. Hy sê, jy moet die zet skuit soos een mes.
2: Ja, ek het volgens de Volkswagen hier aangegeven, CY2550, asjeblieft.
3: Voor u wil weg, Michael.
2: Ja, asjeblieft.
3: Hoe is het? Meneer Rousseau? Dit
2: is
3: come to Belleville and CY. 2550. Ja, hij is recht, meneer. Net die belasting die reed weer. Dat is 4967, maar 13%
2: 4000, wat?
3: Ja, die rekening is 4967.
2: Kan ik zo zien, alsjeblieft.
3: Ik heb nog altijd.
2: Engine overall.
3: Ja, ik moet je zeggen, hij kan wat in de bijslag toestaan, meneer. Er is 4 mechanics op ons huis de hele dag. En ons lezers, je weet, ons customer is happy customer.
2: Meneer, pistons, R1300. Ringe, R200. Leiber, R1400.
3: Ja, weet je net, hou zijn gechaald, want die kaart is nou zo dier, man. Die gaan we zo
2: meneer. Hou zijn vermoer.
3: Luister,
2: waar is die man dat geopend hier was?
3: Waar is die bestieder?
2: Waar is die bestieder?
3: Jij is die manager.
2: Hij is die manager. Hij is die manager. Hij is die manager. Hij is die manager. Hij is die manager. Dank jij geld groei op mij. Ik wil een minor service gaan. Weet je wat een minor service? Huh? Weet jij wat een minor service? Niet 4, een minor service is niet 4,777 rand.
3: Ik kan het zo over, meneer. Jullie mag ik een drop in veel.
2: Nee, moet niet mijn schatten praten. Jij hebt me niet gebeld.
3: Ons lezen is als kakken om te
2: zetten. Jouw lezen is een gat. Ken je mij? Jouw lezen is een gat. Ik heb hier 4,700. Jij hebt me niet gebeld. Jij die pistons, die rangen, die deuren, die kastplaten, die jurk, dat is de story gaan vervangen, man. Hoe kom je hier die kar op gaan spreken,
3: weet
2: je?
3: Nou, wie daar gaan spreken, dan ken ik hem in de 60-70 dag. Maar ons kon niet wegkomen of ik weer wat er moet spreken. Maar ik heb gezegd, met zo even blauw weer gevallen.
2: Ik ging een boer om die blauwe rooi. Jij die hele kakke in je loopt. Geef me kaart, Fero. Geef me kaart,
3: Fero. Ik
2: kom maar daar echt wel bij. Ik doe jou in je hoofd.
3: Kijk eens die manager. Ik zie niet zo veel.
2: Hé. En niet zo'n boer. Geef mij kaart.
3: Betaal met je, dan kan ik het
2: doen. Maar die hele kaart is hier mij. Laat ze niet gesleept of zo. Vierduizend is het een celebro.
3: Ik wil jou nog eens zeggen. Onze bedoel, er is goed werk zo bij aandacht. Is hier wel goed kaart gaat voor die minor service uit te komen.
2: Druk het jouw gat op, jij ziet mij niet weer.
3: Hé meneer, hé hey, kom eens op!
4: Het was hier makkelijk om voor die meneer te verduidelijk ons maat met de houtrek. Tolla wou net niet aanvaard dat hij niet uitgeknipt is voor een spiekop nie. Maar ons het...
5: Goedemorgen, Otta. Goed, dan gaan we nou kennen. Hoe kan ik helpen vanmorgen?
6: Meneer, ik kom hier naar jou toe, want ik wil scheef van mijn vrouw.
5: Kan ik voor jou net een paar vragen vragen? Hoe lang heb je al getrouwd?
6: Anders is al 22 jaar getrokken.
5: Wat is die moeilijkheid, meneer Boeta?
6: Kijk, zeg dat ze die aard van mij werk, bij je werk van huis af. En die vrouw van mij heeft een bak lang aanschoot gemaakt. En die bak is wel een groot bak. En die bak, het zin wel, hij leek me zo aan mijn plek aangeneem. Maar ik ben nog mooi, want er is niet aan los op die bakken. Maar die bak bleef nu al in die huis. Zij dringen aan die twee, die bak slapen in die kamer voor die bed op een mat.
5: Dat is
6: nou een gewone boerbak? Een bak, een gewone boerbak van een rammel. En je weet, nou is die bak al zo snel, net als hij gaan slapen. Hij stond die bak op je bed. En weet je hoe ik zo'n bak? Mijn vrouw stond nou net als die bak, ik wil graag die nare herkomen, man. En s'nachts, hertoe die ding, bij gegeet. Toen ik nog eens bakken, zijn nou klokje om je nek gezet. Die klokje die leem is nog net, hij wil weer alles zijn nou krap, voor die vloeien. Ik sta bij mijn plezier in mijn oog. Die ding blijft s'nacht. Dat is een motor voor je zo bij.
5: En jouw vrouw laat het alles toe. Ze verdraaien.
6: Ze bijwoord die bak, man. Dit is een groot probleem.
5: Maar dat is een totale elite.

0: ik moet echt voor u eerlijk zijn, meneer. Ik weet niet wat ik moet maken met deze nummer.
1: Maar, meneer Gota, wacht nou, wacht nou. Nee, die probleem niet misschien op een ander vlak niet. Komt die probleem niet van eerlijk anders af niet? Is daar niet fout in jouw slaapkamer niet? Wat van die oefening van die huwelijksrechten?
0: Jelle mensen, jelle progresseert, die het altijd... Als een meisje verschijnt, dan denk je dat meisje moeilijkheid in die kamer.
1: Nee, meneer Bota, ik denk je is daarom nog onrechtvaardig. Maar laat ik dat nou daar laat, ontstaan die eerste problemen dan nog niet maar in die slaapkamer.
0: Nee, maar ik in die slaapkamer nog maar zo aan. Dat die klap te veel leiden. We gaan het nog maar weer van vooraf, je weet. Dan vergeet kleren. Zorgens, als je opstaat, let net je onderbroekse recht voor je bed. Lijkt mij, je gaat ook nog weer die onderbroeken met die brief merken. Hij werd in die biermeis en zijn was gedraaid. Die vrouw komt nu aan bloemers en rek en ons komt brief op, man. En dan moet je zitten dus met zijn haast dan. Ik kan niet meer opstaan, die. Hij zei je alles. Ik wil ook je invraag aan het nemen. Als ik wil geven van mijn vrouw, moet ik voor die dan onderhoud betalen. En zal hij nog een haardje aan vakantie tegen van mij moet omkeren. Die bouw.
1: Ja, goed dat het wij doen heeft voor jou, hoe moeilijk is hier die probleem. Dit is nou voor jou een goede illustratie dat jij op een verkeerde plek is met je probleem. Kom op zijn over je, om met die probleem bij je procureur aan te komen is om jouw geld te morsen. Ik kan voor jou nergens brengen. Als ik die zaak voor een rechter moet plaatsen, hij zal dan ons keer gek moeten. Dit is wat zal die couranten zeggen, die hele story. En als ik denk aan andere plannen niet, kom ik zeggen iets tussen mij en jou gezegd, maar dat toch niet daarbij te gaan zitten. Maar kom eens maar een plan. Ik heb iemand voor jullie bok gegeven. En als die bok vrek maakt, dat je moet ontslaan van die probleem. Die vroeg zullen daarvan zit niet, op een morgen is die bok net niet meer daar, niet meneer Bota.
0: Nee meneer, maar ik kan maar zien nou. Die bok doodmaken, ik heb me zo wel niet geraakt voor die bok.
2: Dat is een bok van een probleem vir Tolla en sy vrou. Ons stap aan met die program en ja, ek kom nou by daar een wat ek gisteraand het Leni vir haar pa versoek gestuur of gevra en ek het toe gespeel, maar op daai punt het die syne weggeval. Sy het, so ek weet nie hoeveel van die liedjie het deurgekom nie, sy het gevra vir die Animals se weergawe van Sound of Silence. Nou, ok, nou net vir die wis en die onwis, speel ek nou weer Sound of Silence, maar hierdie keer speel ek die weergawe wat gedoen is deur die groep Touch of Class. Hulle oorspronkelike lede, Dion van der Merwe en Ronel Erasmus, het in 1985 ontstaan en was aanvanklik ook die begeleidende orkest vir Annelie van Rooyen, Manuel Escorcio en André Swartz. Hulle het een splinternieuwe dubbelalbum getiteld 1000 Perde bekendgestel. En ja, op daardie album sing Ronel ook, maar die liedjie wat ons nou gaan luister van Touch of Class is meer onlangs en dit is The Sound of Silence wat die enigste lid wat nog oor is van die oorspronkelike lede en die lede wat elke so deur die loop van die jare by hulle aan was en dan af was en dan aan was is Dion van der Merwe. Hy word beskou as een van die meest talentvolle gitaarspelers in Suid-Afrika, nie net in Suid-Afrika nie, maar hy feature daar onder wêreld gitaarspelers. Ons luister na Touch of Class se Sound of Silence en ja, dit is vir Henny van sy dogter Leni. Hier kom hy.

Prachtige stem, prachtige sang, lekker, rustig, en dit is Virginia Lee, wat ons daar, Wish Me a Rainbow, gesing het, en ongeforceerd, net soos Jim Reeves, dis hoekom sy die vroulike Jim Reeves genoem word. Ok, ons stap aan, en ons gaan nou luister na Vicky Leandros, is gebore in Griekenland. Haar pa was ook een baie beroemde komponist, muzikant en sanger, by name Leandros Papatanasios. Vandag sing Vicky Leandros vir ons een van die liedjies wat aanvankelijk haar beroemd gemaakt het, en ek denk eindelijk hierdie ene is meer Demis Roussos' liedjie, Goodbye My Love, Goodbye, van, wel, hier sing Vicky Leandros dit.

Baie mooi, Vicky Leandros, Goodbye My Love, Goodbye. Gary Pickett and the Union Gap, of wat noem hulle ook? Ja, the Union Gap, is aanvankelijk gekrediteer as net the Union Gap, was Amerikaanse pop-rock groep wat in die laat 1960s actief was. Die groep is gevormd door Gary Pickett en Mutha Whitham, Dwight Bement, Kerry Chatter en Paul Whitebread was dit uiteindelik die Union Gap genoem en het sy grootste treffers gehad met Woman Woman, Young Girl, Lady Willpower en Over You. Nou ja, ons gaan luister na groote van hulle wat in die middel 60s daar rond was hier een groot treffer gewees en ek praat van Young Girl. Hier kom hy.

Delilah, gesing dier Tom Jones. Ja, soos ek altyd sê, as hy sing, dan die ander een met precies die selfde stemtoon en die selfde type muziek doen, is natuurlijk Engelbert Humperdinck. Ok, ons stap aan, ons kom by The Platters, Amerikaanse vokale groep wat in 1952 gestig is. Hulle is een van die suksesvolste vokale groepe van die vroege rock'n'roll era. Die groepe tussen 1955 en 1967 40 enkelsnitte op die Billboard Hot 100 kaarte gehad, waaronder 4 nummer 1 treffers. Ons luister na die Platters en die liedjie wat hulle vir ons bring is 16 Tons.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Lekker proffen hier op Radio met dankbaar in te vrede. Hey mensen, ons is een beetje een technische uitdaging gehad, maar dan lijkt het me ons is nou weer dik. Ons is nou weer dik in die dingen. So, bye bye, welkom weer eens hier bij Ramkat Radio. Proffen wat sê dankbaar en tevrede. En dat is die belangrijkste. Gooi daar bij jou een steekie. Klink op ons, want vanavond gaan ons lekker saam kuier. My voorrecht. En my voordeel vanavond om saam hier te kuier op Ramkat Radio. Op en my naam is Dop Goosen. En het is een 6, amtelijk nou 20 oor 6 en 8.30 gaan ek jou geselskap hou. Nou ja, vanavond eerst in die blokheid het ons een jong man met naam van Tian, hy is die burgermeester, die hoofdminder onder daar van Shelly Beach. Hey! Shelly Beach burgermeester, een jong man met naam van Tian, hy sê, naand geloof in al die damse ganse, naand sê vanaf Shelly Beach, speel af ons ietsje lekkers asjeblief. Nou ja, Tian, ek kan vir ietsje lekker speel op een voorwaarde, as jy die bombox van jou top volume draai, want was het lekker? Is het lekker?

0: Melmoto Tian. Ik wil voor jou zeggen, eigenlijk is speciaal voor jou daar van Shelly Beach, mijn groot vriend.
1: Om zo alleen te blijven.
0: Lekker warm gemaakte weergave van Katrina, DJ Scorpio, voordeur af hier op rapkatradio.co.za. Welkom weer eens vanavond. Het is voor mij absoluut hier een plezier om samen met jou te keir. En wat is nou lekkerder as om so een lekker op vrijdag aan dingetje te doen. En ook natuurlijk, as ou bevoorreg is om so een vier dingetje aan te steek, hoekom dan nou nie? So as jy kan, as jy in een positie is, laat die vier so skouerhoogte vlam vat. Nee, as jy, kyk as jy nou morgenoggend opstaan, en jy is nou iemand wat nou op die grond vuur gemaakt het, jy is nou nie een fancy ou met een braai, ingeboude braai nie, nee, maar jy het op die grond vuur gemaakt, nee, en jou sielik is pik zwart, dat is jou ding reg, die vlamme en die sielik geraak, lekker, ja, ek moet ook sê, jylle weet pas, ons het ook grootmaat, wat aan Remok blij, sy naam is Willem Snore, Willem Mastash, my ook groot vriend, nou, ek weet nie of hulle nou, hy het laatst week gesê, as ek het die mis het, hy was daar onder, in Gary Sprimokse wereld, en ek dink, as ek het die mis het, is hulle nou in die Kaap, by die kinders, ek is nie seker die Willem, Bravo 7, laat weer nou vir ons, waar is julle nou, hulle is ons eerste weerkies, kijk, daar mense bly op die pad, maar ek love it. Nou, die reden kom ek sê, ek wil een goeie naam sê van my grootmaar van Reebok, Willem Snore en sy familie, is op ek die prachtigste boodskap van een vriend van hom gekry hier van G-Town af, jy, moet nie speel, die prachtigste mense wat jy sal kry, as jy ooit voorbij Garry's gaan, dan moet jy daar afdraai nie, jy sal nooit wil wegrij daar nie, ek kan jy nou waarborg nie, dis nou van die burger,

Ons het die gewilde Kip Moore op Ramkant Radio met Hey Old Lover. Hoe vanavond jylle Danieke geniet en kyk as jy die getoestep het en my ou vriend, nou weet ek jy so lekker nie. As jy seker maar in die dark box, jy lees seker maar van daar op die couch. Want kyk, as 'n man in die goeie boekies is, hy was die lekkerste nommer om te skuif, hè? Laat jou lyf skuif hier saam met Ramkant Radio op .co.za. Nou kyk, ek wil ook net sê, ons het 'n groot maat wat daar in Woester bly. Hy is die Woeste van Woester. En sy naam is Jaco. Lekker man, hy is ons damse gaanse. Lekker ou ook, lekker familie, pragtige mense. En het is altyd so lekker om van hom te hoor. Nou hoor een bykie wat sê o Jaco. Hy sê naand al aan al ons geveerde vriende op die dam. Nou kyk, as ou eers so sin. Die sin is so, by ou Jaco, daar hierdie sin is so wat geskryf, ek kan dit nie eens lees he. It's too high to come by, my vriend, but ek like it, ek like it. Jaco sê ook nog, hy hoop julle het een lekker naweek, la loop die lekker muziek, dis Jaco hier van Woester. Hey, die Woeste ou van Woester, Jaco, goeienavond en welkom. Dis lekker om saam met jou te keer, my ou vriend. Ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop julle braai ietsie vanavond, dis mis altyd lekker. Nou ja, ek weet ook nie wie van julle weet nie, maar ek is mis eindelijk vlot in Hoerdo. Ek praat mis eindelijk Hoerdo, dat is min mense wat ek weet, maar ek praat vlot Hoerdo. Nou as jy nie weet wat Hoerdo is, jy mag gaan Google, anyway. So, ek sit en kyk nou hier op die server net nou toe, Kip Moore daar sing van Heil Blabber. Jongens, een lekker song, anyway. En, dis het te kyk ek nou hier op die server, dis nie ek my hierdie jong wat uit Islamabad uit saam kuier. Ja, dis die plek waar die mense so baie bad, Islamabad. Nou, as jy nie weet nie, ek gaan nou eers een bykie praat geografie met jou. Islamabad is in Turkey, in Pakistan. Ja. Nee, man, is nie by die local barbershop nie, dis recht in Pakistan. Anyway, nou, daar is een jong wat saam ons luister uit Pakistan, uit Islamabad. Nou, kyk my oefen, ek weet nou nie of dit nou een arme jongse voort is wat nou vast, unintentional, soos Engels man sê, vasthak het op Ramkant Radio of iets, of het nou een legit. So ek weet nie of jy nou een pakkie is of jy nou een expat is by ou vriend daar in Islamabad, maar kyk, ek praat mis eindelijk vlot Hoerdo. So my ou vriend, as jy verstaan wat ek sê, al die padda aan pakkie, wil ek vir jou sê soekran. Soekran my vriend, soekran. En die van julle wat nie weet wat beteken, gee die suiker aan. Welkom op Ramkant Radio, al die padda van Pakistan.

0: Rudolf, Namche, Namche, Namche Ali Khan schon wie Dampf. Ja, Uppala, der Rosina an, die Musikclub lecker, Mann. Da ist ja das bisschen alle Versuch. Konni hat mich noch nicht gebellt. Ich komme nicht dir, nach jeder Nummer zu tun. Konni mit dir von den Seaboys. Ja, ist noch ein paar, wie ich sie da um daran kriege, ob er die Sardine kann er nicht ankriegen. Maar ik zei, als hij zijn is aan het en als hij zijn weg is, dan zei hij ook maar voor een tijdje af. En dan zei hij aan en zo. Allemaal moet er lekker aan. Maar nog een sikkel, een beetje als je kan, speel iets van hem, Tommy Dell, Teddy Bear. Die ouwe is bij je ziek, moest in het hospitaal naar je moeder, ongeluk, laatst week. Dat is allemaal mijn goede legende, Zuid-Afrikaanse muziek. Als je iets kan spelen van hem. Van het bij je waardeer. En dan die andere ding is, Rudolf, is er een moeilijkheid dat je kan reel, dat oorleden om Jan Rondstaan, Rondstaan Kors van Robertson, zijn vrouw zoek alsjeblieft dat programma wat jullie die aand gedoen het oor die Seaboys, zijn haar dochter kon het luisteren. Maar twee ziens hebben niet die kans gehad en hulle wil het ook graag horen of zij sikkel om dit in die handen te krijgen. Zo Marieke en allemaal is op zoek daarna, als je alsjeblieft een plan kan maken om dit voor Gerda dier te sturen, man. Zij zal het bij je waarderen. Bij je dankie, lekker aan verder voor allemaal. Bye.
1: Daar is sy, goeienaand aan die hoofman oor 100. Dit is natuurlijk om Jan Kool, legendarische jongman hier in Kraaibak, die burgemeester van Kraaibak. En ek wil vir hom en sy familie sê bye bye welkom oom. Ek het die boodskap vroeg vandag gekry dat hulle die show soek. Ons moet net bietjie werk daaraan. Ek het nog net kans gehad om daarby uit te kom nie. Maar ons gaan ons best probeer, so as oom hulle net vir hulle kan vra, ons net so bietjie geduldig wees. Dan sal ons kyk of ons daai vir hulle kan doen. Maar vir eers is hy Teddy Bears van Tommy Dell.
2: There was a handful of change and a few dollar bills. But most of all, there was this little cripple boy's dream come true. I was Mama Teddy Bear's brother and I lived with her and Teddy Bear since all way back when. And that's why now, before my memory grows old, the rest of the story just has to be told. I'd come over and sit with Teddy Bear while his mom was away and play little games to help him pass the time of day. And in the afternoon he'd wheel his chair over there by the CB and he'd go on the air. One by one he'd call them all, and there wasn't a trucker who didn't answer his call. He'd just grin and ask me not to tell his mama, but I'm pretty sure she knew what was going on. But time has a way of taking its toll. Much too fast, Mama Teddy Bear was growing old. And I watched as the silver touched her hair. But always her one aim in life was Teddy Bear. And then I saw another change taking place. Little Teddy Bear was slowly losing life's race. I knew it and his mama knew it too. There was nothing in the whole world either of us could do. He started talking less and less on the old CB, and there were times when he hardly spoke with me. He'd just sit there by the window watching the road. He'd be watching the big 18-wheelers rolling by with their heavy loads. Finally, he was too weak to even get out of bed. One day he looked up at me and said, "Would you turn on the radio and go on the air? Tell all my trucker friends Teddy Bear's just too tired to make it to his chair." Hell, the hardest thing I've ever done in my life was pick up that mic and say, "Breaker 19, this is for all you truckers who care. I'm calling for your little friend Teddy Bear. He says to tell you he misses you all and he's awful sorry he can't answer your call." They all thought I was joking and they'd catch him later on the big 19. But they never again did catch Teddy Bear on the air. 'Cause late one night the angels came and the last thing he said before he died was, Tell all my trucker friends how I enjoyed the ride. Mama teddy bear couldn't tell the moon, neither could I, 'cause every time we look across at the old CB, we both start to cry. Funeral was held at the old chapel, and little teddy bear started his last ride. As the procession rounded the little town square, the sound of 100 engines filled the air. All the truckers had unhooked their trailers, and one by one they started to form a line. They all tried to comfort Mama Teddy Bear, and it seemed like the warmth of God filled the air. Slowly they formed a circle around that little grave, and I saw a lot of big men cry that day as they paid their last respects at Teddy Bear's last ride.
3: Goeienaand, Rolf, dis Casper, WJ is aan die vergalies. Lekker sy over die paaie op en afrol, asof ek het geniet. I'm the mayor of Garis. I'm the air guitar koning van nie net die RSA nie, van sover is so Sudan. En ek geniet die program. Alle gaans op die dam, welkom. Die wat ingeskakel is, ek mis die oogharders wat nie meer inskakel nie, ook ek skakel ook nie so baie meer in nie, maar ek geniet elke oomblik. Vrydag aande is my Sondag van die week, wat ek inskakel by Gamkat Radio. .co.za. Jan en Rudolf, ek het daar een versoekje wat ek wil lever, dis die Namakwa muzikante. My vriend Hannes Mostert, jy het hem kan ontmoet, hy is die hoofdlid van die Namakwa muzikante, boermuziek natuurlijk orkest, en hierdie liedje het hy geskryf. Ek het nooit gedie ook gesing, maar weet wat interessant was vir hom, Rudolf, toe ek in Spermok in die school was, hier wat die school die dag sluit, daar kom die spannetje, Brian Nieuwoud, Johan Joni, hy sing altyd country songs, daar sit hulle nou op die verhoog, en dan entertain hy nou die kinders, hiervoor die lang vakantie op December.
1: Ja.
3: Nou hier is Hannes Mosser, te sê orkest, Namakwa, muzikante, en ek wil hy ook met die liedje van die mense speel, fantastisch man, fantastisch, ons type muziek. Dankie Rudolf, dankie vir een goeie program. En ek is spuit, daar is nie meer saterdagochtend iets wat ek ook aan haar luister. Mooie hand vir allemaal en ek stuur die versoekie vir jou.
1: Eerstens wil ek sê baie baie welkom aan een jong, legendarische man, met die naam van Casper WJ, hy saam en hy hou vir hom baie bedees, maar hy is wereld bekend as die wereldse grootste eergitaar koning, so hy hou het maar so loukie nie, maar hierdie ou is nie een joke nie, kom ek sê vir jou en laat hy a great mens is, en jylle kan mis hoor, jy hang het sy lippe as hy opraat, want hy is mis elke ding wat hy sê, is of interessant, of het baie snaaks nie. Ou Kassie, my vriend, ek wil vir jou sê baie, baie welkom. En weet jy wat nie? Ek wil vir jou sê, hulle sê, vraag is vry, maar luister is ook vry, my oomad. As jy wil luister, luister jy. As jy nie wil luister, dan hoef oomens jy te luister. Die Oosdamse gaanse is Oosdamse gaanse. Ons keier mos lekker saam. Dis is al wat saak maak, man. Ons worry mos nie. So ek wil vir jou sê, welkom my ou vriend. En ek wil vir jou sê, baie, baie dankie dat jy altyd so lekker saam keier. En dat jy altyd so positief is, en altyd so lekker mens is, en altyd so lekker muziek vir ons stuur, en dankie dat jy vir ons altyd so entertain met die eergitaar. Man, kyk, ek, dis my kos daai, as ek sien nou as een nieuwe video van die eergitaar, kon ek op die TikTok, nee, ek wil jou nooi, dan moet jy loop kyk, nee, dis een lekker ding, man, dis een lekker bezigheid. So Kassie, baie dankie dat jy vir ons elke liewe dag hierdie vermaaklikheid ook verskaf, ons is innig dankbaar daarvoor, en weet jy wat, nee, ek het nou die dag het ek in jy gesels, een mens weet nooit wat het vir iemand anders beteken nie, nee, he? So ja, hou net so aan my maar, is al wat ek vir jou sê, nou jy is die song wat ons ou maat aangevraag van die makwa muzikante, en jy is so absoluut recht my vriend, dis was ons mense.

Asa jong, teen is nil, nie op ramke dra nie om in mocking bird, dat weet jy, ou Dawie, ek het nou speciaal vir jou en jou broer, wat nou so die, wat die koil so gedraai het. Nou kyk, terwyl jy die story vertel, ou Dawie, het ek my oor toegemaak, ek het my ingelewe in die story, en, maar ek hoor jou my vriend, so om die polse, ek hoop jy die story geniet, dis wat het lekker maak hier op Ramke Radio, man, ons maak het net lekker, nee. So baie dankie vir julle deelname, en ook die prachtige story. Nou ook een jong man, wat een man, een dik lekker mens is, een prachtige mens is, JP Dippenaar. Julle weet, ons is ou groot fans van JP. Kranige muzikant, maar een lekker mens ook, nee. So, JP, ek wil vir jou en jou familie sê, baie welkom. En het is altijd lekker om saam met julle te kuier. Die ou stuur vanavond vir ons een prachtige boodskap. Hy sê, naand Rudolf en al die gaan, so ons is ingeskakel en luister lekker saam. Jong, jy moet na een slag weer hard hoor, TikTok dingetje doen, laat ons gaan lekker saam kuier. Weet jy wat, ou JP, ek moet eindelijk dit weer probeer, want laatst keer die TikTok ons rondgeneek, maar ek dink ons moet weer een grapje maak. JP, hoe sê die eenskap het vir die ander skap het? Hou my dop. JP, baie dankie, ek gaan definitief kyk, ek kan een plannetje maak daar. Hoe gaan het met jou, my vriend? Ek wil eindelijk vir jou vrou gaan met jou, man. Ek is so blij om van jou te hoor, en is so lekker om van jou te hoor. So baie dankie vir jou boodskap, groet en haal vir jou familie, en die ou vrou, lekker tune, hier op ramkatradio.co.za, en hoekom man nou nie, want so klink een man, net wat kan hier op ramkatradio.co.za.

Dami, nou weet ik al niet of dat een slecht break was of een mooi break was. En eerlijk is het, dat heb nou al Cold Springs die voor die Toyota bakjes. Het is misschien meer een bakje, het is maar zo'n Hilux. Maar ik zie, Isuzu zei nou, Isuzu is een bakje. Zo, so, nou weet ik niet, of je 12 mal ready bar nou, Cold Springs wil draaien, wat even ook alleen maar. Nou begin je daarom nou een redelijk spekskiet met draaien.